Applaus van die eeuwen. Kom maar en dans in de ster. Ze zien noten van de mooiste melodie van ver. Als jij vandaan mooi kijkt naar die melkwegse spoor, zal je zien dat je niet bij helder lig je heel voor. Je verleden leeft daarachter, dus je toekomst wat verdient. Van die dansende ster.

zijn oorsprong voorbij. En die dapper lieve wereld, waarin jij moet gedijen. Als die vlam in jouw hart naar die liefde blijft streef, zijn die kersen van gisteren die tegen je wordt lief. Je verleden leeft ver achter, dus je toekomst wat wen. Voor die dansende ster, wat een lukkige ogenblik.

tussen vrede en geroes te doorendraad. Want hy's klaar met die duivels van Duivelstraat. In die ochend

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

je mooi verstaan. Als je nog niet daar was, al raakt het toch hoe laat. Die man houdt die pas. Als je koele begint op de raad, en die stemmen raak al zeer. Dan krijg je alsnog een doppie.

Hier die week se vierde posisie. Paige met Mag ek jou vir ewig hou. Voormalig Inga Nova gewees, veranderde na Paige toe met Mag ek jou vir ewig hou. Net voor het in die vijfde posisie. Bibiki met Weggestap of een aanlangs die Awel en Hakkie Snow. Ek het en dan Weggestap. In die derde posisie Skadi Kroon met Engele Bo My.

En daar had ons voor Armand Steenkamp gegaan met woeste mannen van Woester Jaculoos geraad. Hier is Hang en Armand Hofmeyer met Gat Diep en Mirraai. Hartelijke goeiemorgen as jy nou net eers ingeskakel het hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier is die Luister FM Top 20. Treffer Berare met my Ian Diedriks. Ons keer heerlijk hier by Laerskool Tjaard van der Walt in Port Elizabeth met hulle 7's toernooi. Sal oor so paar minute paar foto's op om sociale media blad blaas. Ek maak het draai en kan sê vir ons hallo. Dit is nou tyd vir ons top 20 om 'n plaas te vind in van die weekse top 20 samenvatting. Een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig een uitreed treffer hierdie week. Beteken 9 snitte beweeg opwaarts, 8 snitte beweeg afwaarts en 2 snitte bly onveranderd in dieselfde posisies as laas week. Ons uittreetreffer hierdie week ongelukkig Chris Plakkiesteyn met Ek Kom Jou Haal.

0: Number 17.
1: Pitch up my love.
2: Ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put. Ons gaan maar handkie by moet sit. Die is daar voor politiek soos iets uit de

En dit was ons vierspel wegbreek van die treffer parade. En dit was Antoinette van Longenberg se drie spel gewees. En dan my vierde treffer, my Saterdag tune van die week was Robin with Dancing on My Own. So die vier treffers was John Boucher met Want Jy Weet, alweer Dion met Klei en Robin with Dancing on My Own. Natuurlijk en ook begin met Pat Green's A Wave on Wave. Dit is nou tyd om te begin met hierdie week se Luister FM top 10 treffers. En die tiende posisie begin ek voor hom vir jou met Rikus Nel met Jag en Visvang. Nummer 10.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: There's Joe Norma trading rock and roll, me, myself and I. En net vooruit wat die program geopen het, Frank de Waal, ons krijg nog steeds vrienden wat vooral wie daar gezing.
1: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
2: There ain't no grave can hold my body down.
0: Right on.

net hier op Luyskyf met die kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Dat is hij ook, tijd ook daar zo. Kom eens, waar zijn jullie klankgreep voor ons?
1: Goedemiddag, mijn naam is Sonja en die is...
2: Luan.
1: En Luan, en ons wil net graag voor Jimmy sê, ons is baie lief voor hom, baie dankie voor alles. Sal jylle groot asseblief voor hom sy baie speciale liedjie, Luan. En ons wil net graag voor Jimmy sê, ons is baie lief voor hom, baie dankie voor alles. Sal jylle groot asseblief voor hom sy baie speciale

Country musiek van die hartsnare raak. Net hier op Live Skyf met die Kuif. Elke Saterdag tussen 3 en 6. Net hier op Luister FM.

0: Dis Live Skype met die Kuipers met my Rian Strydom, Brennan Piper met die Buddy Holly medley. Het voor het Bless Bridges met Green Green Grass of Home. Dis weer daardie tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program die Country Haarklop met Chantel op Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om ons na ons Facebookblad te gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Gaan stem vir die Country Haarklop saam met Chantel Bosch elke Sondag tussen 12 3, dat sê die Country Award weer huis toe bring hierdie jaar. So gemaak het draai op ons Facebook plaats, gaan soek vir hy skakel en onthou om submit te gaan druk, nee. Kom, ons gaan voort met ons lekker speelhuis daar. Johnny Cash is volgende met Jackson.
1: Luister FM.

0: is Freddie Nest also met Fire Within Me. Net voor het Don Williams daar, I Recall a Gypsy Woman. Jy is ingeskakeld hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM, so met my Rian Stryde om tot en met so voor 6 vanaand. Ons het lekker, lekker muziek wat voorlê. Nou, ons beweeg nou in die sekulare uur van Luifskuif met die Kuif. Hier gaan ons.
1: Jou Saterdag klankbaan begin hier. Luifskuif met die Kuif.
2: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie, geniet dit.

0: Ollie. Fat man daar saam met oom Olifant. Dis nou so 5 minute net na 5 uur op Luister FM. Saam met my Rian Strydom. Ons kyk som tot so voor 6 vanaand. Bly ingeskakel net na my. Is die Saterdag sizzle natuurlik. Kom ons gaan voort. Kom ons maak ons lekker wakker. Wat sê julle?
1: Luister FM.

is echt niet slaap en dromen mij te zak. Laft aan die oef, die voor mij die oef, ze waren weer en brak. Nou is daar eens wel brakken, mijn rust weer stoort. Gaan ik alles verbracht en die lot voor me. Ja, die rooien zijn die bonden zijn het alles wat de hond is, daar zijn jullie spul brakken en de fontein.

Je bent nog bij je ma. Ik heb nog geen zekere boyfriend. Jij is een loser. Bel me Uber en echt, wat kan je gebruiken om voeten?

Lekker all-time rock'n'roll daarse van Bob Seger. En net voor dit het ons gehad, was aan die beurt Irene Louise van Wyk met Tekkies Brand. En net voor hom was het Boney M's Going Back West. Nou, jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie hier op die Saterdag Sizzle. My naam is Daniel Strydom. En kom ons hardloop gauw hierso deur jou waar, wacht een bietjie antwoorde. Kom ons begin hier van een kant af. Quentin sê vir my, nommer 1 is onwaar. Dan het ek hier boodskap gekry, waar. Kom ons kyk gauw, wie sê so vir my? Is het Cedric? Cedric sê vir my, al 3 is waar. Dan het ek een boodskap gekry, Debbie. Debbie sê vir my, so vir my. Is het Cedric? Cedric sê vir my, al 3 is waar. Dan het ek een boodskap gekry, Debbie. Debbie sê vir

begin jou wil opbraak. As die vlaaf van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24

is a lifestyle soon. Ik ga naar die dentist om mijn tand te trekken. Die dentist zegt, wat

Goeienaand en welkom net hierop, jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel saam met my, Lourenco, aka Lollos, en ek jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

0: Saterdag.
1: Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat ons

0: Goeienaand, goeienaand en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakel aan my Lorenko, aka Lollos, en ek gaan jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. En ons gaan lekker makkie, lekker baljaar. Net eerstens, bye, dankie sê vir Daniel natuurlijk, vir die saterdag sizzel. Altijd lekker om na die man te luister. Maar ons gaan lekker muziek maak vir jou vandag. Ons het jou klitsrittels, jou remix 3 spel en jou lysie met a wysie. Maar nergens in gaan nie en stuur hy boodskappe nou al deur op 082-333-667. Onthou standaard datatariewe geld.
1: Luister FM nou lere van die maatskappy en lere van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lere van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeer vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
2: Het my intensies jou laat twyfel

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

Ja, dat is jou luister met de wijze geweest. Is Jolandre met Vier op die Water. Repent en Braken met Meisie zonder sokkies. Jan Blauwkaas en Jane Bay met Sterbrand. Sje met The Shoop Shoop Song. Jan met Dans Kwagge Dans. En BZN met Just an Illusion daar geweest. En een boodskap is al wat net sê... Lolos, ek wil net weet, wanneer kom jy PE toe? Nogal sexy. Ek is nog nie seker wanneer ek gaan kom kuier in PE nie, maar op die oomblik is ek nog hard besig om te studeer aan my kant, so het gaan dalk nog so jaar of twee wees voordat ek kan kom kuier terug in PE. Maar ja, dit het nou tyd geraak dat ons net verder gaan met die musiek, net lekker musiek maak, lekker saam gesels, so as jy boodskap het, stuur het vir my deur 082-333-667.

Dit was Gerrit Steyn met As jy iemand so lief het, Arien Louise van Wyk met hou jou hande van my lyf af, saam met Early B natuurlijk, Panic at the Disco met The Greatest Show, Rascal Flatts met Life is a Highway, en dan ook Droomsyndroom met Hy is Sonneblom daar gewees. Bring ons nou 12 minute net na 11, dit is Saterdag die 1 Augustus 2026. Een boodskapiese wat sê, Lolos, my hart gaan nooit so lang kan hou nie. Dit is een van die dae, man. Dit is een van die dae, een van die dae. Maar baie, baie dankie, Elsa, vir die boodskap. Een boodskap ook hier so wat sê, nie, er is myne gespeel nie, ach nee. Nou, ek moet om verskoning vraag, ek het jou nou nie eens gesien nie, Louise. Maar ek sal nou vir jou een liekie daar in werk, ek beloof. Een boodskap ook hier so wat sê, Nancy, dankie vir lekker program. Sal jy asseblief vir my broer Johan, een nieuwe boer op die dorp speel. Hy het ons kom verras na 2 jaar oor see. En een boodskap hier so wat sê, speel asblief Goliath, gesing dier Gappi, dankie, het kom van Frans. Nou Frans, ek gaan kyk daar wat ek vir jou kan doen. Ga verder met die muziek, is en geskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie.

winkels kaf gedraaf. Die spioene het nieuwe kracht. Die hane het beginne blaf, soos ons in die lang gras leen wacht.

Ek gou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Feta cheddar mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Feta cheddar mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand.

0: van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

bij dromen, bij lopen geen zoek. Met je glum laat me hier niet, dan zwaar mijn gemoed. Die kamer had koud en mij had begemaakt. Mijn zon net niet kleer niet, mijn bommel leek baal. Het zoek je een dromen, maar die bleef altijd weg.